0: Sri Lankaanse vrouw uit Tioth heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Ansegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dictée- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: nieuws.
1: Drugcommissaris Inne van Wijmeer trekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd.

0: naar de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in een beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken. Maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land. Met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de dag van de leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus.

0: Maar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Drugcommissaris Inne van Wijmeer trekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief waarna de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De Jonge Duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in een beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken, maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag in 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Ze vuurden vanuit de Gazastrook meer dan 2000 raketten af op Israël. Gewapende militanten staken de grens over en vielen Israëlieten aan. Onder meer op het muziekfestival Supernova in Israël kwamen meer dan 260 festivalgangers om het leven. Hamas strijdt voor de vrijheid van de Palestijnen en tegen de Israëlische bezetting op de heilige plaatsen. Een belangrijk doel van de verrassingsaanval van Hamas was Israëlieten te gijzelen om die dan te ruilen tegen Palestijnse gevangenen. Israël reageerde met luchtaanvallen op doelen van Hamas in de Gazastrook. Het was het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas die nog altijd bezig is. Het is de voortzetting van het al decennia durende Israëlisch-Palestijns conflict. In 1985 kapen Palestijnse terroristen het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro. Ze eisten de vrijlating van 50 Palestijnen in Israëlische gevangenissen. Vier zwaar gewapende Palestijnse kapers vermoorden een dag later, op 8 oktober 1985, de 69-jarige Joods-Amerikaanse passagier Leon Klinkhoffer. Ze gooiden hem in zijn rolstoel overboord. Het echtpaar Klinkhoffer vierde met de cruise op de Achille Lauro hun 36e huwelijksverjaardag. De kapers stopten hun actie na 2 dagen onderhandelen in ruil voor een vrije doorgang. Ze werden met een Egyptisch vliegtuig naar Tunesië gevlogen, maar het werd onderschept door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Het vliegtuig landde uiteindelijk in Sicilië, waar de kapers werden gearresteerd door de Italiaanse politie. De Russische satelliet Luna 3 maakt als eerste foto's van de achterkant van de maan, vandaag in 1959. De maan draait rond haar eigen as en draait rond de aarde, maar toch zien we altijd dezelfde kant van de maan. De aantrekkingskracht van de aarde op de maan zorgt er immers voor dat de snelheid waarmee de maan rond de aarde draait even lang duurt als de snelheid rond haar eigen as, beide dus 27 dagen. De Amerikaanse horrorschrijver Edgar Allan Poe overlijdt in 1849. Zijn verhalen waren zeer analytisch met een mix van horror, mysterie en romantiek. Hij legde de basis voor de latere Sherlock Holmes verhalen. Vandaag in 2024 is muziekproducent, componist en tekstschrijver Hans van Hemert overleden. Hij stond in de jaren 70 aan de wieg van het duo Sandra en Andres en Martha McNeil, die beiden goed scoorden op het Eurovisie Songfestival. Voorts richtte hij ook de meidengroep Love op, die we kennen van Trojan Horse, You're the Greatest Lover en Casanova. Hans van Hemert werd 79. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Nederlandse kleinkunstenaar Joost Nuissel overleden. Hij had in 1975 een hit met het door hem geschreven lied Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Na de muziek was Joost Nuissel 2 jaar theaterdirecteur van het Waagtheater in Delft en 18 jaar directeur van het Amsterdamse theater De Kleine Comedie. Joost Nuissel werd 79. In 1969 overlijdt wielrenner Léon Seilleur. Hij is een van de 10 Belgische winnaars van de Ronde van Frankrijk. Hij won de Tour in 1921. Morgen is het 60 jaar geleden, in 1966, dat Célestin Freinet is overleden. Wie was de stichter van het Freinet-onderwijs eigenlijk? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten lieten maandag tijdens de dag van de leerkracht de schoolbel luiden in Vlaanderen en Brussel. Ook de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere School Sint-Amandus in Meulebeke deden dat. De actie onderstreept naar jaarlijkse traditie het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere waar ook ter wereld. De 20e editie van Saved by the Bell zou een feestmoment moeten zijn, maar de initiatiefnemer trekt aan de alarmbel. Na 20 jaar moeten leerkrachten opnieuw vechten voor iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. Namelijk kinderen leren hoe de wereld echt in elkaar zit. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen gestart. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Annelies Kolpaert heeft de 9e editie van het dictée- en taalspel De Schrijfwijze gewonnen. De wedstrijd vond vrijdag plaats in de bibliotheek van Zulte. 11 deelnemers namen in het zaaltje van de bibliotheek van Zulte deel aan de 9e editie van De Schrijfwijze. De wedstrijd werd gelijktijdig gespeeld in 70 Vlaamse bibliotheken met in totaal meer dan 2500 deelnemers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Drugcommissaris Ine van Wijmeer strekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief nadat de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in een beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken. Maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
2: De wakkere wekker.
0: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Brugcommissaris Inne van Wijmeer trekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief nadat de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in een beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken. Maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
0: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.

0: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
4: Goedemorgen.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oostwest.
2: Drugcommissaris Ine van Wijmeer trekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief waarna de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in een beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken. Maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Radio Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
5: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
5: Oost-Westland.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunther Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
2: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
5: is dit Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag in 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Ze vuurden vanuit de Gazastrook meer dan 2000 raketten af op Israël. Gewapende militanten staken de grens over en vielen Israëlieten aan. Onder meer op het muziekfestival Supernova in Israël kwamen meer dan 260 festivalgangers om het leven. Hamas strijdt voor de vrijheid van de Palestijnen en tegen de Israëlische bezetting op de heilige plaatsen. Een belangrijk doel van de verrassingsaanval van Hamas was Israëlieten te gijzelen om die dan te ruilen tegen Palestijnse gevangenen. Israël reageerde met luchtaanvallen op doelen van Hamas in de Gazastrook. Het was het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas die nog altijd bezig is. Het is de voortzetting van het al decennia durende Israëlisch-Palestijns conflict. In 1985 kapen Palestijnse terroristen het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro. Ze eisten de vrijlating van 50 Palestijnen in Israëlische gevangenissen. Vier zwaar gewapende Palestijnse kapers vermoorden een dag later, op 8 oktober 1985, de 69-jarige Joods-Amerikaanse passagier Leon Klinkhoffer. Ze gooiden hem in zijn rolstoel overboord. Het echtpaar Klinkhoffer vierde met de cruise op de Achille Lauro hun 36e huwelijksverjaardag. De kapers stopten hun actie na 2 dagen onderhandelen in ruil voor een vrije doorgang. Ze werden met een Egyptisch vliegtuig naar Tunesië gevlogen, maar het werd onderschept door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Het vliegtuig landde uiteindelijk in Sicilië, waar de kapers werden gearresteerd door de Italiaanse politie. De Russische satelliet Luna 3 maakt als eerste foto's van de achterkant van de maan, vandaag in 1959. De maan draait rond haar eigen as en draait rond de aarde, maar toch zien we altijd dezelfde kant van de maan. De aantrekkingskracht van de aarde op de maan zorgt er immers voor dat de snelheid waarmee de maan rond de aarde draait even lang duurt als de snelheid rond haar eigen as, beide dus 27 dagen. De Amerikaanse horrorschrijver Edgar Allan Poe overlijdt in 1849. Zijn verhalen waren zeer analytisch met een mix van horror, mysterie en romantiek. Hij legde de basis voor de latere Sherlock Holmes verhalen. Vandaag in 2024 is muziekproducent, componist en tekstschrijver Hans van Hemert overleden. Hij stond in de jaren 70 aan de wieg van het duo Sandra en Andres en Martha McNeil, die beiden goed scoorden op het Eurovisie Songfestival. Voorts richtte hij ook de meidengroep Love op, die we kennen van Trojan Horse, You're the Greatest Lover en Casanova. Hans van Hemert werd 79. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Nederlandse kleinkunstenaar Joost Nuissel overleden. Hij had in 1975 een hit met het door hem geschreven lied Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Na de muziek was Joost Nuissel 2 jaar theaterdirecteur van het Waagtheater in Delft en 18 jaar directeur van het Amsterdamse theater De Kleine Comedie. Joost Nuissel werd 79. In 1969 overlijdt wielrenner Léon Seilleur. Hij is een van de 10 Belgische winnaars van de Ronde van Frankrijk. Hij won de Tour in 1921. Morgen is het 60 jaar geleden, in 1966, dat Célestin Freinet is overleden. Wie was de stichter van het Freinet-onderwijs eigenlijk? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
0: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Straks komen de federale topministers weer opnieuw samen voor de cruciale begrotingsgesprekken. Premier De Wever zoekt 10 miljard. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke deelde tijdens een gastcollege aan de UGent alvast een stevige prik uit aan de coalitiepartners. Volgens hem mag het geld niet alleen gezocht worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dus ook bij de rijkere. Vooruit eist dus dat de sterkste schouders een grotere bijdrage leveren om het begrotingsgat te dichten. In de Zwarte Zee staat opnieuw een olietanker in brand voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip getroffen door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd worden gered. Oekraïne claimt dat het schip deel uitmaakt van de zogenaamde Russische schaduwvloot. De spanningen op zee lopen zo pijnlijk op na eerdere aanvallen op 2 vrachtschepen en een Turks graanschip, waarbij eergisteren nog 2 doden vielen. In Kenia is voor het eerste geval van ebola bevestigd. De patiënt, een Keniaans burger, werd een maand geleden ziek in Congo, maar overleed maandag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Zo is meegedeeld. In Luik is het de hele avond onrustig gebleven gisteren door een 100-tal relschoppers dat vernielingen bleven aanrichten in het centrum. Dat meldt de politie. Die greep telkens in met het waterkanon en traangas om de relschoppers uiteen te jagen, maar dat lukte niet meteen. Rond 10 uur was de rust wat terug. In de loop van gisteravond zijn nog een 20-tal arrestaties verricht, bovenop de 30 arrestaties die eerder gebeurden. De weersverwachting dan. We starten nog droog, maar al snel trekt de regenzone vanaf de kust over het land, met lokaal kans op onweer, vooral tegen de avond. Het is nog wel zacht vandaag bij 23 graden, maar morgen houden we best de paraplu bij de hand, want het koelt fors af met ook wat wind. Amper 15 graden. De kans op buien is vrij groot.
2: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.
0: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
3: Van Aalter
4: tot Waregem,
3: voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Jouw regio.
2: Jouw

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20. Jouw regio.
2: Jouw muziek.
3: Dit is Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
4: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus de Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Het assiseproces over de moord op barones Ullens is onverwacht uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ullens werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. De advocaat heeft echter een wraakingsverzoek ingediend in het hof. De schuldvraag werd gisteren door de jury erg nipt beslist, waarna het hof zich aansloot bij de meerderheid. Volgens de verdediging kan dat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De Antwerpse politie mag vanaf nu mensen die bekend staan voor overlast preventief oppakken nog voor ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur lang vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester van Doesburg beslist. De maatregel geldt ook voor mensen zonder wettig verblijf, al heeft de Liga voor Mensenrechten wel enkele bedenkingen. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 15 doden gevallen bij felle Russische raket- en droneaanvallen. Er viel ook 40 gewonden, onder wie verschillende kinderen. Volgens president Zelensky werden vooral woonwijken en appartementen geraakt in en rond de hoofdstad Kiev. In het wielrennen heeft Laura Vivet net naast het goud gegrepen op het EK tijdrijden voor junioren in Slovenië. Vivet klokte aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar kwam aan de streep uiteindelijk 3 seconden tekort voor de Europese titel. Ze pakt wel zilver. Intussen zorgde Vic de Smet bij de junioren mannen voor extra Belgisch succes. Hij pakte zo net de bronzen medaille. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Deze inktvissoort zwemt massaal in de Noordzee, waar wordt momenteel vooral naar Spanje geëxporteerd voor calamares. Volgens de sector zouden we de inktvis beter ook in eigen land vaker op het menu zetten. Radio Oost-West, meer bericht. Vanmiddag meer en meer wolken. Er volgt regen tegen de avond, maxima 23 graden. Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone met pittige buien en mogelijk onweer over het land. Morgen klaart het af en toe op, maar ook dan felle buien en een gure koude wind. De temperatuur doet een flinke duik en strandt op amper 14 graden. En ook vrijdag blijft het regenen.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.
7: Radio.

0: Emotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Emotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Emotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.emotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Radio
3: Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Meer en meer wolken en regen met maximaal tot 23 graden. Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone over met pittige buien en kans op onweer. Morgen klaart het af en toe op, maar krijgen we ook felle buien en gure wind. Temperatuur duikt naar 15 graden. Ook vrijdag regen. In het weekend wachten ons enkele buien, maar ook wat zonnige perioden bij 15 graden.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
5: www.radioostwest.be

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in café De Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de markt, in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.
3: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.

0: gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag in 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Ze vuurden vanuit de Gazastrook meer dan 2000 raketten af op Israël. Gewapende militanten staken de grens over en vielen Israëlieten aan. Onder meer op het muziekfestival Supernova in Israël kwamen meer dan 260 festivalgangers om het leven. Hamas strijdt voor de vrijheid van de Palestijnen en tegen de Israëlische bezetting op de heilige plaatsen. Een belangrijk doel van de verrassingsaanval van Hamas was Israëlieten te gijzelen om die dan te ruilen tegen Palestijnse gevangenen. Israël reageerde met luchtaanvallen op doelen van Hamas in de Gazastrook. Het was het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas die nog altijd bezig is. Het is de voortzetting van het al decennia durende Israëlisch-Palestijns conflict. In 1985 kapen Palestijnse terroristen het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro. Ze eisten de vrijlating van 50 Palestijnen in Israëlische gevangenissen. Vier zwaar gewapende Palestijnse kapers vermoorden een dag later, op 8 oktober 1985, de 69-jarige Joods-Amerikaanse passagier Leon Klinkhoffer. Ze gooiden hem in zijn rolstoel overboord. Het echtpaar Klinkhoffer vierde met de cruise op de Achille Lauro hun 36e huwelijksverjaardag. De kapers stopten hun actie na 2 dagen onderhandelen in ruil voor een vrije doorgang. Ze werden met een Egyptisch vliegtuig naar Tunesië gevlogen, maar het werd onderschept door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Het vliegtuig landde uiteindelijk in Sicilië, waar de kapers werden gearresteerd door de Italiaanse politie. De Russische satelliet Luna 3 maakt als eerste foto's van de achterkant van de maan, vandaag in 1959. De maan draait rond haar eigen as en draait rond de aarde, maar toch zien we altijd dezelfde kant van de maan. De aantrekkingskracht van de aarde op de maan zorgt er immers voor dat de snelheid waarmee de maan rond de aarde draait even lang duurt als de snelheid rond haar eigen as, beide dus 27 dagen. De Amerikaanse horrorschrijver Edgar Allan Poe overlijdt in 1849. Zijn verhalen waren zeer analytisch met een mix van horror, mysterie en romantiek. Hij legde de basis voor de latere Sherlock Holmes verhalen. Vandaag in 2024 is muziekproducent, componist en tekstschrijver Hans van Hemert overleden. Hij stond in de jaren 70 aan de wieg van het duo Sandra en Andres en Martha McNeil, die beiden goed scoorden op het Eurovisie Songfestival. Voorts richtte hij ook de meidengroep Love op, die we kennen van Trojan Horse, You're the Greatest Lover en Casanova. Hans van Hemert werd 79. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Nederlandse kleinkunstenaar Joost Nuissel overleden. Hij had in 1975 een hit met het door hem geschreven lied Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Na de muziek was Joost Nuissel 2 jaar theaterdirecteur van het Waagtheater in Delft en 18 jaar directeur van het Amsterdamse theater De Kleine Comedie. Joost Nuissel werd 79. In 1969 overlijdt wielrenner Léon Seilleur. Hij is een van de 10 Belgische winnaars van de Ronde van Frankrijk. Hij won de Tour in 1921. Morgen is het 60 jaar geleden, in 1966, dat Célestin Freinet is overleden. Wie was de stichter van het Freinet-onderwijs eigenlijk? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
4: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Moordonderzoek in Sint-Gilles in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar jonge kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Die gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. En een oplossing is nog steeds niet in zicht daar. Elise Mertens heeft gestunt op het tennistoernooi in Peking in China. Ze klopte in de 8e finales de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-3. In de kwartfinale speelt Mertens tegen de Poolse Iga Świątek, dat is de nummer 8. Mertens zelf staat 19e. Derde Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van de Kerkhoven de tweede tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter en dus pakte van Kerkhoven zilver. Eerder pakte Laura Vivé zilver bij de junioren vrouwen en Vic de Smet won brons bij de junioren mannen. Vanmiddag meer en meer wolkenregen bij 23 graden. Vanavond en vannacht pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen met af en toe buien, maar een koude wind en slechts 14 graden nog.
0: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Slagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek

0: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: NV van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien, heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus de Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanmiddag meer en meer wolken en regen. Tegen de avond maxima nog 23 graden. En vanavond en vannacht trekt dus die actieve regenzone met pittige buien over ons land met kans op onweer. Morgen klaart het af en toe op, maar we krijgen ook felle buien en gure wind. Temperatuur duikt naar omlaag, 14 graden. En ook vrijdag blijft het regenen.
6: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra. Zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 1777 20.
4: 0468 1777 20.
6: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag in 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Ze vuurden vanuit de Gazastrook meer dan 2000 raketten af op Israël. Gewapende militanten staken de grens over en vielen Israëlieten aan. Onder meer op het muziekfestival Supernova in Israël kwamen meer dan 260 festivalgangers om het leven. Hamas strijdt voor de vrijheid van de Palestijnen en tegen de Israëlische bezetting op de heilige plaatsen. Een belangrijk doel van de verrassingsaanval van Hamas was Israëlieten te gijzelen om die dan te ruilen tegen Palestijnse gevangenen. Israël reageerde met luchtaanvallen op doelen van Hamas in de Gazastrook. Het was het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas die nog altijd bezig is. Het is de voortzetting van het al decennia durende Israëlisch-Palestijns conflict. In 1985 kapen Palestijnse terroristen het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro. Ze eisten de vrijlating van 50 Palestijnen in Israëlische gevangenissen. Vier zwaar gewapende Palestijnse kapers vermoorden een dag later, op 8 oktober 1985, de 69-jarige Joods-Amerikaanse passagier Leon Klinkhoffer. Ze gooiden hem in zijn rolstoel overboord. Het echtpaar Klinkhoffer vierde met de cruise op de Achille Lauro hun 36e huwelijksverjaardag. De kapers stopten hun actie na 2 dagen onderhandelen in ruil voor een vrije doorgang. Ze werden met een Egyptisch vliegtuig naar Tunesië gevlogen, maar het werd onderschept door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Het vliegtuig landde uiteindelijk in Sicilië, waar de kapers werden gearresteerd door de Italiaanse politie. De Russische satelliet Luna 3 maakt als eerste foto's van de achterkant van de maan, vandaag in 1959. De maan draait rond haar eigen as en draait rond de aarde, maar toch zien we altijd dezelfde kant van de maan. De aantrekkingskracht van de aarde op de maan zorgt er immers voor dat de snelheid waarmee de maan rond de aarde draait even lang duurt als de snelheid rond haar eigen as, beide dus 27 dagen. De Amerikaanse horrorschrijver Edgar Allan Poe overlijdt in 1849. Zijn verhalen waren zeer analytisch met een mix van horror, mysterie en romantiek. Hij legde de basis voor de latere Sherlock Holmes verhalen. Vandaag in 2024 is muziekproducent, componist en tekstschrijver Hans van Hemert overleden. Hij stond in de jaren 70 aan de wieg van het duo Sandra en Andres en Martha McNeil, die beiden goed scoorden op het Eurovisie Songfestival. Voorts richtte hij ook de meidengroep Love op, die we kennen van Trojan Horse, You're the Greatest Lover en Casanova. Hans van Hemert werd 79. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Nederlandse kleinkunstenaar Joost Nuissel overleden. Hij had in 1975 een hit met het door hem geschreven lied Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Na de muziek was Joost Nuissel 2 jaar theaterdirecteur van het Waagtheater in Delft en 18 jaar directeur van het Amsterdamse theater De Kleine Comedie. Joost Nuissel werd 79. In 1969 overlijdt wielrenner Léon Seilleur. Hij is een van de 10 Belgische winnaars van de Ronde van Frankrijk. Hij won de Tour in 1921. Morgen is het 60 jaar geleden, in 1966, dat Célestin Freinet is overleden. Wie was de stichter van het Freinet-onderwijs eigenlijk? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen
0: is dit Radio Oost-West.

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Brussel staat de politie massaal paraat bij het parlement van de Franstalige gemeenschap. De ordediensten bereiden zich voor om het gebouw in de omliggende straten volledig af te sluiten. Een van de organisatoren van de onderwijsprotesten heeft scholieren en leerkrachten namelijk opgeroepen om er vanmiddag massaal te verzamelen. De voorbije dagen liepen het protest in Wallonië en vooral in Luik zwaar uit de hand. 110 jongeren zijn daar opgepakt. Het dodental na de zware Russische raket- en droneaanvallen van afgelopen nacht in Oekraïne is opgelopen tot 20, meldt president Zelensky. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie verschillende kinderen. Vooral in en rond de hoofdstad Kiev werden appartementsgebouwen en woonhuizen geraakt. Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft ons land een derde medaille te pakken. Bij de mannenbelofte reed de Matisse van de Kerkhoven naar een knappe tweede plaats. Van Kerkhoven leek lange tijd op weg naar het goud, maar aan de streep deed een Spaans concurrent 3 seconden beter. Eerder pakte Laura Fivé al zilver en vikt dus met brons. Minder goed nieuws van het WK judo in Baku. Matthias Kasse grijpt naast de medailles. Onze landgenoot verloor in de kwartfinales van een Azerbeidzjan en ging daarna in herkansingen onderuit tegen een Zuid-Koreaan. Kasse eindigt zo als 7e. Het was sowieso al een huzarenstukje dat hij op de mat stond nadat zijn WK-deelname lang onzeker was door een ribblessure. Vanmiddag meer en meer wolken en regen. Tegen de avond maxima nog 23 graden. En vanavond en vannacht trekt dus die actieve regenzone met pittige buien over ons land met kans op onweer. Morgen klaart het af en toe op, maar we krijgen ook felle buien en gure wind. Temperatuur duikt naar omlaag, 14 graden. En ook vrijdag blijft het regenen.
2: Regionale informatie.
3: En de mooiste muziek.
4: Radio Oost-West.
2: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
3: is dit Radio Oost-West.

0: Welkom in de tijdlijn op woensdag, de eerste van de maand oktober. En er is heel wat gebeurd in de geschiedenis van die dag. Laten we dan ook maar meteen aan beginnen. Vertel eens, waarover hebben we het in het eerste deel van deze tijdlijn?
1: Op 7 oktober 2001 begon de Afghaanse oorlog als gevolg van de aanslagen van Al-Qaeda op 9-11. De Russen maakten als eerste foto's van de achterkant van de maan in 1959. En horrorschrijver Edgar Allan Poe is overleden in 1849.
0: En dat allemaal op 7 oktober. Maar er is nog meer dat je mag verwachten tot het komende uur. En ook straks na 6 uur trouwens voor deel 2. Uiteraard met muziek. En die gekozen is in functie van het bericht uit de geschiedenis van de dag. Beginnen, dat doen we altijd met een classic en uptempo nummer. Kwestie van er mooi in te vliegen. En aan die twee voorwaarden voldoet zeker Steps. En deze 5, 6, 7, 8. Welkom in de tijdlijn.

Onze eerste halte is er in 2001. Op 7 oktober 2001 begon de Afghaanse oorlog, dag op dag een kwart eeuw geleden. De legers van, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Australië en de Noordelijke Alliantie die vallen de Taliban in Afghanistan aan. En dit was een rechtstreeks gevolg van de aanslagen van Al-Qaeda op

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: De Russische satelliet Luna 3 die maakt als eerste foto's van de achterkant van de maan. En dat op 7 oktober in 1959. De maan die draait rond haar eigen as en draait ook nog eens rond de aarde. Maar toch zien we eigenlijk altijd dezelfde kant van de maan. De aantrekkingskracht van de aarde op de maan zorgt er immers voor dat de snelheid waarmee de maan rond de aarde draait even lang duurt als de snelheid rond haar eigen as. Beide dus 27 dagen.
1: En daardoor zien we dus altijd dezelfde kant van de maan. En lijkt het alsof de maan niet draait. Bovendien draaien aarde en maan ook in dezelfde richting. Het omgekeerde is dan ook zo. De astronauten op de maan zien altijd dezelfde kant van de aarde. En dan nog dit. In het Engels heet de achterkant van de maan the dark side of the moon. Maar dat klopt niet, want het is trouwens niet altijd donker, want de zon schijnt daar evenveel als aan de voorkant.
0: Misschien was je daarnet niet helemaal mee met de uitleg hoe dat komt dat je altijd dezelfde kant van de maan ziet en dus nooit die dark side of the moon. Wel, dan verwijs ik graag door naar een kort animatiefilmpje op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be. En daarbij passen toch wel deze volgende platen. Dit komt uit The Dark Side of the Moon. Money van Pink Floyd.

0: de Amerikaanse horrorschrijver Edgar Allan Poe, die overleed in 1849. Hij had een grote interesse in cosmologie en hij was ook thuis in de cryptografie. Dat is de techniek van het coderen en versleutelen van informatie. In The Gold Bug uit 1843 gebruikte hij geheim schrift. Zijn verhalen waren zeer analytisch met een mix van horror, mysterie en romantiek. Hij legde de basis eigenlijk voor de latere Sherlock Holmes verhalen. Zijn grootste angst was levend begraven te worden en het komt dan ook veel voor in zijn verhalen.
1: Na de dood van zijn nichtje, waarmee hij getrouwd was, werd hij alcoholverslaafd. Dat was in 1847. Het jaar daarop probeerde hij uit het leven te stappen. En nog een jaar later, op 7 oktober in 1849, werd hij dood teruggevonden op straat. Vermoedelijk overleed hij aan een hersentumor. In de schrijfstijl van Edgar Allan Poe zelf is over zijn mysterieuze overlijden een detectieve roman geschreven. Ook De Val van het Huis Usher is verfilmd. The Raven is een verhaal in dichtvorm uit 1845, verfilmd in 1963 en 2012. Leuk weet je nog? In de jaren 90 gebruikten wielrenners de naam Edgar Allan Poe als codewoord voor EPO. Twee bekende quotes van hem zijn ook: Als iemand mij eenmaal bedriegt, moet hij zich schamen. Als hij me tweemaal bedriegt, moet ik mij schamen. Of deze, zij die met u roddelen, zullen over u roddelen. Edgar Allan Poe werd slechts 40 jaar oud.
0: Wie Edgar Allan Poe was, dat verneem je nog in een kort video bijdrage op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Ik luister regionaal.
1: Op elk moment.

0: onze volgende halte in de geschiedenis van 7 oktober brengt ons 2 jaar terug in de tijd. Op 7 oktober 2024 is muziekproducent, componist en tekstschrijver Hans van Hemert overleden.
1: Hij stond in de jaren 70 aan de wieg van het duo Sandra en Andres en van Malta McNeil, die beiden goed scoorden op het Eurovisie Songfestival. Voorts richtte hij ook de meidengroep Love op, die we kennen van Trojan Horse, Casanova en You're the Greatest Lover. Hans van Hemert werd 79.

0: Deel 1 van de tijdlijn zit er bijna op. Na deel 1 komt, hoe is er wijs, deel 2. En dan hebben we het onder meer over...
1: de Palestijnse organisatie Hamas, die een massale verrassingsaanval uitvoerde op Israël op 7 oktober 2023.
0: Tot straks na het nieuws en het weer van 6 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Meer en meer wolken en ook regen vanavond en vannacht. Dan trekt een actieve regenzone over het land met kans op onweer. Morgen afwisselt zon en buien. Het koelt fors af tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
5: Heb jij een vraag voor ons?
6: Mail info@radioostwest.be.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
6: Is dit Radio Oost-West?

0: Je luistert nog tot en met 7 uur naar de tijdlijn met daarin de geschiedenis van 7 oktober. En er is veel gebeurd op 7 oktober, dat kon je al horen in het eerste deel van de tijdlijn. Voor dit tweede deel zie ik toch ook alweer 3 items klaarstaan.
1: Jawel, op 7 oktober 2023 voerde de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël, onder meer op het muziekfestival Supernova. In 1985 kaapten Palestijnse terroristen het cruiseschip Achille Lauro en gooiden een passagier in een rolstoel overboord. En in 1958 vond de eerste demonstratie plaats van de hula hoop.
0: Ja, ik kan het niet zo heel goed hula hoepen, maar de mol van vorig jaar die kon dat heel goed zelfs. In ons YouTube-kanaal kan je zien hoe je dat eigenlijk moet doen. De hula hoop die is er dus ook in de geschiedenis van 7 oktober en dat nog veel meer voor het komende tweede en laatste uur van de tijdlijn. Wat de muziek betreft beginnen we met de Blues Brothers en op elk potje past wel een deksel. Welkom in de tijdlijn.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Hamas was Israëlieten te gijzelen om die dan te ruilen tegen Palestijnse gevangenen. Israël reageerde met luchtaanvallen op doelen van Hamas in de Gazastrook. Het was het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas die nog altijd bezig is. Het is een voortzetting van het al decennia durende Israëlisch-Palestijns conflict.
1: Het extra journaal van de NOS over de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, dat kan je herbekijken op ons YouTube-kanaal. Dat vind je terug op de website radioostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in café De Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de markt, in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Daarnet hadden we het al over de aanval van de Palestijnse organisatie Hamas op Israël op 7 oktober 2023. Wel, ook in 1985 haalden de Palestijnen op 7 oktober het journaal. Dan kapen Palestijnse terroristen het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro. En ze doen dat in de Middellandse Zee voor de kust van Egypte. Ze eisten de vrijlating van 50 Palestijnen in Israëlische gevangenissen. Het brein achter de kaping was Mohammed Abu Abbas, gesteund door Yasser Arafat van Libië.
1: Vier zwaar bewapende Palestijnse kapers vermoorden een dag later, op 8 oktober 1985, de 69-jarige Joods-Amerikaanse passagier Leon Klinkhoffer. Ze gooiden hem in zijn rolstoel overboord. De kapers stopten hun actie na 2 dagen onderhandelen in ruil voor een vrije doorgang. Hun eis om de 50 Palestijnse gevangenen te bevrijden lieten ze vallen. Ze werden met een Egyptisch vliegtuig naar Tunesië gevlogen, maar het werd onderschept door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Het vliegtuig landde uiteindelijk in Sicilië, waar de kapers werden gearresteerd door de Italiaanse politie. De Amerikaanse soldaten en de Italiaanse politie hadden wel intussen daarvoor een robbertje uitgevochten voor wie de kapers mocht arresteren. Over de kaping van 7 oktober 1985 is een film gemaakt.
0: Een bijdrage over de kaping dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal. Dat vind je terug op de website radioostwest.be.

0: Voor zij die nu passen afstemmen op Radio Oost-West, luister nog tot en met 7 uur naar de tijdlijn met de geschiedenis van de dag. Tijd voor een overzicht van enkele weetjes uit de geschiedenis van 7 oktober.
1: Op 7 oktober 1958 vond de eerste demonstratie plaats van de hula hoop. Toen de Tielse zakenman André Verbeke de demonstratie van deze Amerikaanse uitvinding zag in de Nieuwstraat in Brussel, maakte hij de buitenlandse firma wijs dat hij de hula hoop maakte voor ons land. Een leugen om bestwil, maar met resultaat, want een dag later kreeg hij een bestelling van 5000 stuks. Het bedrijf Injectstoel Plastics uit Tielt was dan ook de eerste Belgische producent. In de glorieperiode maakte Injectstoel Plastics 10.000 hula hoops per dag. De durf van André Verbeke gaf uiteindelijk het bedrijf een financiële boost. Hoe je met een hula hoop, hoe je moet hula hoopen, dat zie je op onze YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.
0: De streepjescode, of ook wel de barcode genoemd, die krijgt een patent op 7 oktober in 1952. De uitvinding is van Norman Woodland en samen met zijn studiegenoot Burt Silver. De streepjescode was eigenlijk de opvolger van de ponskaart. Dat was een gele kartonnen kaart met gaatjes die dan werden gelezen door een ponsmachine. Naar gelang gaatjes of geen gaatjes konden zo de gegevens op de kaart gelezen worden.
1: In 1969 overlijdt wielrenner Léon Sieur. Hij is een van de 10 Belgische winnaars van de Ronde van Frankrijk. Hij won de Tour in 1921, dit jaar dus 105 jaar geleden. De Tour van 1921 bestond uit 15 ritten over een afstand van bijna 5500 kilometer. De gemiddelde snelheid bedroeg 24,7 kilometer per uur. Sieur nam 8 keer deel aan de Tour. Niettegenstaande zijn grote uithoudingsvermogen gaf hij op in de 3 volgende ronden van Frankrijk. 10 jaar lang, van 1912 tot 1922, waren het Belgen die de Tour wonnen. Een overzicht van de 15e ronde van Frankrijk kan je bekijken op ons YouTube-kanaal. Een echte ronde rond Frankrijk trouwens.
0: Op 7 oktober 2024 is de Amerikaanse zangeres Cissy Houston overleden. Ze had een succesvolle carrière als achtergrondzangeres bij onder meer Elvis Presley en Aretha Franklin. Later werd ze dan ook solozangeres. Ze is de moeder van zangeres en actrice Whitney Houston.
1: Max Verstappen wordt voor de 3e keer op rij wereldkampioen Formule 1 in 2023. Dat was met wat geluk, want zijn concurrent Sergio Perez viel uit in de sprintrace in de Grand Prix van Qatar, waarop Verstappen niet meer in gevaar kwam voor de wereldtitel, hoewel hij in die race zelf als tweede eindigde. Intussen is hij al een 4e keer wereldkampioen Formule 1.
0: En net een jaar geleden, op 7 oktober in 2025, is de Nederlandse kleinkunstenaar Joost Nuissel overleden. Hij had in 1975 een hit met het door hem geschreven liedje Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. U herinnert zich misschien wel. Dat was samen met de plaatselijke fanfare en het dameskoor trouwens. Hoewel het eigenlijk meer op een kinderkoor lijkt, vind ik toch persoonlijk. Na de muziek was Joost Nuissel 2 jaar theaterdirecteur van het Waagtheater in Delft en 18 jaar directeur van het Amsterdamse theater De Kleine Comedie. Joost Nuissel werd 79 jaar.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20. Van Alter
1: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.

0: Het weer is op 7 oktober voor ieder wat wils.
1: In 1936 wordt het niet warmer dan 10,6 graden Celsius in Oostende. In 1959 daarentegen is het daar dan zomers warm met 24,4 graden Celsius. En in de Ardennen tot slot valt in 1982 maar liefst 156 liter regen per vierkante meter. Dat zijn 15 emmers en een half per vierkante meter.

0: En heb je deze tijdlijn net gemist? Wel, dan verwijs ik je graag door naar onze podcast op radioostwest.be, waar het gewoon allemaal nog eens opnieuw kan beluisteren. Volgende week, woensdag, is er een nieuwe tijdlijn.
1: Dan zal het precies 960 jaar geleden zijn dat op 14 oktober 1066 een Fransman, Willem de Veroveraar, koning van Engeland werd. Een stukje geschiedenis is dat uitgebeeld in het wandtapijt van Bayeux trouwens.
0: Je hoort het volgende week woensdagavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn op dit gezellige radiostation Radio Oost-West. Scatman's World.

0: wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Doggevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.doggevoeders.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: In Luik zijn de studentenprotesten tegen de onderwijsbesparingen weer opnieuw zwaar geëscaleerd vandaag. Relschoppers stichten brand in vuilnisbakken en aan een bushokje, waarna de politie het waterkanon inzette. In Luik zijn ondertussen al 110 amokmakers opgepakt. In Brussel, waar ook was opgeroepen tot protest, bleef de situatie voorlopig rustig. Ook in Frankrijk veel scholieren protesten. De politie zette in Parijs traangas en wapenstokken in. De balans in Frankrijk is enorm. Meer dan 6600 mensen zijn opgepakt en honderden agenten en betogers raakten gewond. Er lopen inmiddels 18 officiële onderzoeken naar buitensporig politiegeweld. En dan is er de Nationale Stakingsdag nu vrijdag en die zal ook in de scholen hier voor hinder zorgen, meldt de Socialistische Onderwijsbond. Het is de 10e grote actiedag tegen het federale regeringsbeleid dit jaar, maar de acties blijven noodzakelijk, zegt de Socialistische Vakbond. Vrijdag wordt sowieso een zwarte dag voor het verkeer, want bij de lijn rijdt 40% van de bussen en trams niet. En ook bij de MIVB wordt hinder verwacht. En op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt. En over een week start de nieuwe griepvaccinatiecampagne. De Hoge Gezondheidsraad adviseert 65-plussers expliciet om te kiezen voor het versterkte griepvaccin, omdat het een betere bescherming biedt. Ook zwangere vrouwen en chronisch zieken laten zich best prikken. Jongeren hebben het vaccin minder snel nodig. Sportnieuws, onze Rode Duivels behouden hun 8e plaats op de nieuwe FIFA-wereldranglijst. Wereldkampioen Spanje kampeert nog altijd op nummer 1 voor Argentinië en Frankrijk. Na de matige 6-12 in de Nations League staan de Duivels voorlopig derde in hun poelen. Volgende maand volgen de twee beslissende groepsmatchen. Uit tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen met lokaal kans op een klap onweer bij minima rond 14 graden. Morgen wisselvallig met afwisselend zon en buien bij een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima rond 15 graden. Ook vrijdag en tijdens het weekend houdt het herfstweer voorlopig aan.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts 25 euro. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: En V van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezige wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus de Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal kans op onweer. Aan de kust is code geel voor kracht. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook veel wind. Maxima 15 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
1: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in café De Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke op de markt in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioOostwest.be.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Luik is het schoolprotest net als de vorige dagen opnieuw ontaard in geweld. Bushokjes en vuilnisbakken werden in brand gestoken. Aan alle handelaars is gisteravond en vanavond al gevraagd via een Be-Alert om de zaak dicht te houden. Het treinstation werd ook een tijdje afgesloten. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs, maar het is nu vooral werk van relschoppers, zeggen journalisten. Er werden sinds vorige week al meer dan 130 mensen opgepakt. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd de dame blootgesteld aan de pest in een lab. Maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat de WHO al voldoende is geïnformeerd. In Jemen zijn al meer dan 200.000 mensen moeten vluchten door de gevechten tussen de regeringstroepen en de Houthi-rebellen die Iran steunen. De gevechten zijn sinds juli opnieuw geëscaleerd en er vielen ook al honderden doden. Mensen die kunnen vluchten vinden vaak geen veilige plek. Het KMI waarschuwt voor onweer en stormweer vanavond. Aan de kust code geel en het noodnummer 1722 is geactiveerd omdat er risico is op wateroverlast en rukwinden. Vanavond en vannacht gaat het dan overal regenen. Lokaal kans op onweer en pittige buien. Maxima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en wind. Maxima 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het voorlopig wisselvallig.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingeren. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien. Heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezige wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht gaat het dan overal regenen. Lokaal kans op onweer en pittige buien. Maxima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en wind. Maxima 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het voorlopig wisselvallig.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Vandaag in 2023 voert de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Ze vuurden vanuit de Gazastrook meer dan 2000 raketten af op Israël. Gewapende militanten staken de grens over en vielen Israëlieten aan. Onder meer op het muziekfestival Supernova in Israël kwamen meer dan 260 festivalgangers om het leven. Hamas strijdt voor de vrijheid van de Palestijnen en tegen de Israëlische bezetting op de heilige plaatsen. Een belangrijk doel van de verrassingsaanval van Hamas was Israëlieten te gijzelen om die dan te ruilen tegen Palestijnse gevangenen. Israël reageerde met luchtaanvallen op doelen van Hamas in de Gazastrook. Het was het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas die nog altijd bezig is. Het is de voortzetting van het al decennia durende Israëlisch-Palestijns conflict. In 1985 kapen Palestijnse terroristen het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro. Ze eisten de vrijlating van 50 Palestijnen in Israëlische gevangenissen. Vier zwaar gewapende Palestijnse kapers vermoorden een dag later, op 8 oktober 1985, de 69-jarige Joods-Amerikaanse passagier Leon Klinkhoffer. Ze gooiden hem in zijn rolstoel overboord. Het echtpaar Klinkhoffer vierde met de cruise op de Achille Lauro hun 36e huwelijksverjaardag. De kapers stopten hun actie na 2 dagen onderhandelen in ruil voor een vrije doorgang. Ze werden met een Egyptisch vliegtuig naar Tunesië gevlogen, maar het werd onderschept door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Het vliegtuig landde uiteindelijk in Sicilië, waar de kapers werden gearresteerd door de Italiaanse politie. De Russische satelliet Luna 3 maakt als eerste foto's van de achterkant van de maan, vandaag in 1959. De maan draait rond haar eigen as en draait rond de aarde, maar toch zien we altijd dezelfde kant van de maan. De aantrekkingskracht van de aarde op de maan zorgt er immers voor dat de snelheid waarmee de maan rond de aarde draait even lang duurt als de snelheid rond haar eigen as, beide dus 27 dagen. De Amerikaanse horrorschrijver Edgar Allan Poe overlijdt in 1849. Zijn verhalen waren zeer analytisch met een mix van horror, mysterie en romantiek. Hij legde de basis voor de latere Sherlock Holmes verhalen. Vandaag in 2024 is muziekproducent, componist en tekstschrijver Hans van Hemert overleden. Hij stond in de jaren 70 aan de wieg van het duo Sandra en Andres en Martha McNeil, die beiden goed scoorden op het Eurovisie Songfestival. Voorts richtte hij ook de meidengroep Love op, die we kennen van Trojan Horse, You're the Greatest Lover en Casanova. Hans van Hemert werd 79. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Nederlandse kleinkunstenaar Joost Nuissel overleden. Hij had in 1975 een hit met het door hem geschreven lied Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Na de muziek was Joost Nuissel 2 jaar theaterdirecteur van het Waagtheater in Delft en 18 jaar directeur van het Amsterdamse theater De Kleine Comedie. Joost Nuissel werd 79. In 1969 overlijdt wielrenner Léon Seilleur. Hij is een van de 10 Belgische winnaars van de Ronde van Frankrijk. Hij won de Tour in 1921. Morgen is het 60 jaar geleden, in 1966, dat Célestin Freinet is overleden. Wie was de stichter van het Freinet-onderwijs eigenlijk? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag? Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De avond van Oost-West.

0: Nieuws. Jide Wever heeft gisteravond opnieuw rond de tafel gezeten met zijn topministers over de begroting. De Arizona-partijen moeten dat gat van 10 miljard euro dichtrijden. De Wever kijkt nog steeds naar besparingen in de gezondheidszorg, lagere ziekteuitkeringen en een mogelijke indexsprong. Hoewel het kernkabinet hoopt op een doorbraak, wordt het erg nipt om de deadline van 13 oktober te halen. De redders aan de kust hebben een opvallend drukke zomer achter de rug. De kustreddingsdienst moest meer dan 500 keer tussenkomen. In ruim 220 gevallen ging het om zwemmers in nood en dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Die stijging heeft te maken met de verraderlijke stroming, maar ook met de zwemmers zelf, zegt de kustreddingsdienst. Naast de reddingsoperaties in het water moesten de strandredders afgelopen zomer ook meer dan 1000 verloren gelopen personen opsporen. Na de massale en soms gewelddadige protesten bindt de Franse regering in. Premier Le Cornu kondigt aan dat er volgend jaar 1,2 miljard euro extra naar het onderwijs gaat, wat het totale budget op 64 miljard brengt. De Franse regering belooft ook te luisteren naar de eisen van de scholieren en leerkrachten. Die voorstellen worden de komende maanden concreet uitgewerkt. In de Gaza zijn opnieuw 5 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Israëlische leger zijn onder de slachtoffers ook 2 terroristen van Hamas. De nieuwe geweldopstootjes komen er exact 3 jaar na het begin van de oorlog, die destijds startte met de bloedige inval van Hamas op een Israëlisch muziekfestival. In Spanje is Mari Carmen overleden, het absolute symbool van de Spaanse wooncrisis. De vrouw van 87 werd wereldnieuws toen ze in Madrid uit haar appartement werd gezet omdat haar huurprijs plots was verdrievoudigd. Hoewel ze uiteindelijk mocht terugkeren, bleef ze het gezicht van de massale protesten tegen de woningnood en de torenhoge huurprijzen in Spanje. Maar helaas is de vrouw nu overleden. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag, afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag. Afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Guy De Wever heeft gisteravond opnieuw rond de tafel gezeten met zijn topministers over de begroting. De Arizona-partijen moeten dat gat van 10 miljard euro dichtrijden. De Wever kijkt nog steeds naar besparingen in de gezondheidszorg, lagere ziekteuitkeringen en een mogelijke indexsprong. Hoewel het kernkabinet hoopt op een doorbraak, wordt het erg nipt om de deadline van 13 oktober te halen. De redders aan de kust hebben een opvallend drukke zomer achter de rug. De kustreddingsdienst moest meer dan 500 keer tussenkomen. In ruim 220 gevallen ging het om zwemmers in nood en dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Die stijging heeft te maken met de verraderlijke stroming, maar ook met de zwemmers zelf, zegt de kustreddingsdienst. Naast de reddingsoperaties in het water moesten de strandredders afgelopen zomer ook meer dan 1000 verloren gelopen personen opsporen. Na de massale en soms gewelddadige protesten bindt de Franse regering in. Premier Le Cornu kondigt aan dat er volgend jaar 1,2 miljard euro extra naar het onderwijs gaat, wat het totale budget op 64 miljard brengt. De Franse regering belooft ook te luisteren naar de eisen van de scholieren en leerkrachten. Die voorstellen worden de komende maanden concreet uitgewerkt. In de Gaza zijn opnieuw 5 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Israëlische leger zijn onder de slachtoffers ook 2 terroristen van Hamas. De nieuwe geweldopstootjes komen er exact 3 jaar na het begin van de oorlog, die destijds startte met de bloedige inval van Hamas op een Israëlisch muziekfestival. In Spanje is Mari Carmen overleden, het absolute symbool van de Spaanse wooncrisis. De vrouw van 87 werd wereldnieuws toen ze in Madrid uit haar appartement werd gezet omdat haar huurprijs plots was verdrievoudigd. Hoewel ze uiteindelijk mocht terugkeren, bleef ze het gezicht van de massale protesten tegen de woningnood en de torenhoge huurprijzen in Spanje. Maar helaas is de vrouw nu overleden. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag, afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Op vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
0: De nacht van Oost-West.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

0: is 2 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag. Afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
4: De nacht van Oost-West.